Heerlijke uitklanke van Bobby V met A Chance. Ek ga verder met net die beste muziek, hier by stasie met die hart van goud. André Swartz, Ek Sal Waag. Luke Holmes met country klanke Hannah Ford Road. En dan Blaise Bridges, Ryk na die sterre.

Holly, you go lightly, but the ear afsluit may tell me so, I know. Engelbert Humperdinck on the wings of a silver bird in die Bee Gees tragedy. Heerlijke muziek, net die weerstasie met die hart van goud. Ek begin in die nieuwe uur met Abba, the winner takes it all. Elvis Blues, ware noord, en dan maak ek hierdra in die 70s met Nana Muscuri, 4 and 20 hours.

Prachtige klanke van Romans met You'll Never Walk Alone. Die tyd nou 6 minuut oor 5 en is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos het goeie môre en hartelijk welkom vir my op Libre Zeski, saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo en buiten ek op jy gaan een wonderlijke woensdag geniet. Baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is môreoggend weer terug, dis in 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur en jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Klanke van Karen Hougaard met Gly op die reënboog.

Die klanke van Roxy Music met Jealous Guy, asook Karen Hougaard se Gly op die Reënboog. Jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Chris Norman saam met Susie Quattro met Stumbling In.

Op aan wakker klanke by Wilmens die nuwe uur betree hier by Bosveld Studio, Kenny Loggins, Footloose. Die tyd nou 12 minute oor 8 en hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Soos dit weer eens, goeiemôre en hartlik welkom van my Ablie Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar, en ek moet gaan baie goed met jou op hierdie woensdagmôre. Afrikaanse klanke nou van Tolbos, met jou hartse serenade.

Dat is waar het woord om die supermuziek van een supergroep, de Moody Blues. Vanochtend net voor jou bij Boshaald 107.5, dus online ook naar Boshaald 0.co.za. En die jij ver gaan wil, neem ons samen.

Yes, Nicholson Diamond. Die ene van haar bly supermooi is Renee van Week Praat. Dit vier vanoggend by Bosal Studio. Tyd nou net mooi 7 minute voor 10, ons laaste een vir uur vir ons by 10 uur nuus hoofstuk. Ek kom dan gesels met Vicky Ann. Sy is die ene van Chris Norman. You never

0: Ons sal sê we slis die een gaan sling na die ander. Chris Norman, you've lost that love and feeling.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Micatex, standaard kleure, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat.

0: Jy is geskakel by Bosal 107.5 as woensdagochtend, middel van die week, die middelochtendprogram. My naam is Eddie Dippenaar, goeiemorgen, welkom, ons spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Ek het vir Vicky Ann waarmee ons gesels vanochtend. Vicky Ann, morgen, welkom by Bosal.
1: Goeiemorgen Eddie, baie lekker om saam met jou te gesels.
0: En mens kan hoor, jy doen radiowerk in die stem wat jy het, nee.
1: Nee, as my ma of my sissie my bel nie, dan sê, hallo, dan herken niemand die stem, die kind, of die radiostem aansit, nee.
0: Absoluut, luister Vicky, en is sonder nou om radiostasies name te noem, hoe lang saai jy al uit ook?
1: Man, weet jy, ek het begin in die radio uitsaai wees, 1995,
0: ja, ja.
1: En ek het uitgesaai tot 2005, so ek was een spring chicken gewees, het was my verskrikkelijk lekker, het was my geestelike radiostasie, toes ek daar weg, en toe gaan ek voltyds in die sangbediening in, en so nadat ek gesing in die land volgetoer het, het ek weer radio en advertentiewerk gedoen, versekere radiostasies, en op die oomblik is het my baie lekker en een groot voorreg om ook vryskitwerk te doen vir een sekere radiostasie hier in Pretoria. So ja, dit is iets wat seker maar lang in die aarde gaan bly en nooit sal weg gaan doen.
0: Hulle sê, as die spinnekop vir jou gebyt het, nee, dan is het verby. Verby met Doris Day, want jy gaan nie kan terugdraai nie.
1: Exactly, Erin, kyk en het help dat het een microfoon is wat jy moet vijs en nie kameras, nie so.
0: Ja, maar vandag het ding is so verander. Maar vandag het ding is so verander, jy is op die camera ook, hoor.
1: Ach man, ek vermy dit soveel ek kan, maar nou ja, dit gebeur.
0: Dis ons vir die radio werk. Luister, Vicky, ja, ek moet met jou gesels oor jou muziek. Jy het een splinter nieuwe Engels, net sprookieskind, was net een sprookieskind. Uitkom, wanneer die muziek gog af jou gebuid?
1: Jong, my man sê, ek kon al nood hou nog voordat ek een woord kon praat, so my eerste talentcompetitie het ek gewen op 5-jarige ouderdom. Ek het gewen, een langbeenpop, een Cora Marie langspeelplaat,

Ons weet jy geniet altyd hierdie ene en dit is presies hoe ons dit vroeg gespeel het. En dit is A Old Soul, Achy Breaky Heart. Jy luister na Bosaldis 12 voor 11. Kom ons dans die hartseer verby en wien jy is. Die muziek van Christo en Kobus Dant. Ek sien wat is muziek van Bonnie M. En voor die tijd, ook uit van Jerry Lee Lewis. Welkom. Welkom.

Klanke van Raimi Short by 107.5 FM getiteld Hou Vas. Nog klanke wat jy onthou van B.A. Robertson saam met Maggie Bell, Hold Me.

0: Goeiegoed, B.O. Robertson en Maggie Bell, so hold me by Bosveld. Dit is 11:15 by Bosveld. Stereo die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Reg teen reg, mooi snitte. Hierdie is Lee Ann Rimes, I Need You, en net voor haar, net so mooi snit van Stefan Versagie, Fallen Again. 23 minute oor 12 en Gallery, so nice to be with you.

Net so lekker soos wat het is om jou geselskap te kan hou. Dis Gallery, nice to be with you. 70 slanke by Bosveld Stereo. Afrikaanse musiektyd. Nadine, ek al weer asem. Awesome.

Klanke wat die Woensdag heerlik maak, dis Liesel Peters in ons bloed, Thomas Anders, The Journey of Life, en Laura Brannigan's heerlijke snit, Gloria. Voor die maximum temperatuur is daar beslis plek vir nog een stukkie ougoud van Queen.

maar die show gaan nog gaan. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, on een weemals in die onbaan.

Heerlik hierdie snit van Erasure, Take a Chance. En net voor dit, Bananarama's a Shy Boy, Don't It Make You Feel Good. Ek het die laaste snit, dan is dit groet uit vir my. Dis Carly, baiekie.

Dat is altijd plek voor goede country bij Bosveld Stereo. Dit is The Mavericks met What a Crying Shame. Je hebt gehoor van Danny Smoke en Marzaan met Onder My Vel. Soos het dat die eermerk is. In elk geval, die jaar is 2004. Niet te lang terug, niet meer lang genoeg terug om dit te onthou. Wat het gebeur in 2004? Het handel oor die Bee Gees hierdie keer. Ja. Nou, die Bee Gees is aangewys as die bevelvoerders van die orde van die Britse Rijk. In Engels, Commanders of the Order of the British Empire. Ja. Nou, die oorlevende broers, dis nou Barry en Robin, het hulle medailles van toe, daar die tyd, Prins Charles, by Buckingham Palace ontvang. Nou, nie meer Prins, hy is die koningin Charles. In elk geval, so, as gevolg van Maurice, sy tragische afsterwe in die vroege 2003 die jaar tevore, het sy seun dan, nou Adam, sy vaders toekenning gaan ontvang. So, hulle is dan nie net die Bee Gees, nie, hulle is met orde van die Britse Rijk nogal toegedien. En nou sal het koning Charles wees, wat nie meer prins nie. Maar in elk geval, ek dog maar net ons deel dit, want ek het nie geweet nie. Nou weet ons. Die Brits reik nie maar wel Tokyo, vir die Bee Gees hier is Tokyo Nights, hier by Bosveld. Kom, ons gaan huis toe.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is Brett Young geweest met Good Night into Good Morning. Ons kyk na die paaie. Hoop jy dit gaan 'n lang proses wees. Nee, maar ons hoop daar is veiligheid vir jou. Boysens, die M1 Suid druk verkeer in die rigting van Boysens. Roodepoort, die N1 Noord druk verkeer nader aan Gordonweg. Four Ways, die N1 Suid druk verkeer nader aan Winnie Mandela Laan. Wees maar asseblief vir uitkyk en geduldig. Dan verder aan Kailami by Main Road, verkeersligte buite werking by Cedarweg. Northwold, Malibongwe Rylaan, verkeersligte buite werking by Belleerslaan. En Algemeen Rieweg, verkeersligte buite werking by Dorado Laan. Kailami, Main Road, verkeersligte buite werking by Zinjaweg. Pretoria, Eskampaglele Laan in die noordelike richting, druk verkeer nader aan Moot Straat aangemeld. En blyk het by dis historie. Hulle maar veilig daar buite. Goeie saam met die muziek, hierdie ene ken jy, en ek dink goeie raad hier is, wind af.

Tonight, ja nee, kyk, elke aand is een nuwe ene en een nuwe musiek of nuwe dinge wat het bring, soos elke dag. En het is een goeie aand weer vir my, Tonight, baie welkom. Hier is klein saterdag aand alweer, kan jy glo dat die week alweer in die middel van die week is. Dit is 5 minute na 7, ek is nog saam met jou tot so skyns voor 10, elke week aand van 6 uur af. En hier is Jean Belcher, se Nova. Ek hoop jy het een aangename aand en as jy nog op die paai is, wees versigtig.

Blue Eyes and a Broken Heart, dan moet ek sê, vir a broken heart klink ek heel opgewek. Dis goeie naam van my kant af, dis toe niet, die son nog saam met jou tot skyns voor 10 en dis 2 minuut na 8. Hoe gaan het daar? Lekker geëet al, lekker by die vuurtjie gesit, miskien nog steeds, anders is het ook niet rustig by die huis. Lekker wintersaand, en hier is Henko de Tooi, sy iemand soos jy. MUZIEK

is iemand zoals jij. Een dromenland wordt er vastgevangen. Die mooiste mooi, die mooiste vrouw. Die met mijn hart is iemand zoals jij.

Dit is altijd vir my moeilikie van Lester Ray Darling, The Spaniard, en dan ook Dana Winners, Give Me Your Dreams. En ja, waar is jou drome? Jaag hulle na. Caroline Bush, jy maak my vraag. No!

Billy Forrest saam met Gilly, Do You Love Me? Dit is om ou ene, nee, en Wayne Fontana se Groovy Kind of Love. Het is ook hier een paar mense opgeneem, die nummer. Marie de Toy sluit hier die uur af met Hoor, hoe klop my hart?

En dis dan waarmee ek nie die kunstmatige intelligentie muziek begin, en DJ Wilde Hond met Groen Oe Rock My Hart. Nou, goeie dames, hier eens, en baie welkom van my kant af, Gilbert Bosch, my eerste uur saam met jou, natuurlijk behoort aan kunstmatige intelligentie, en hiermee wil ek net sê, dat die keuses en die muziek is alles absoluut natuurlijk mense wat deel is van kunstmatige intelligentie. Het is nie persoonlijke kunstenaars nie, en die mense wat wel die muziek, sal ek sê, verander van oorspronkelijke muziek, het heel moeilijk die toestemming om het te doen. Van my kant af, Rivers and Bridges, jy weet precies wie sy is, dit is Bess Bridges, sy dochter, House Band, saam met Sonette Bridges, en die meisie wat ek was. Dan het ek ook vir jou Vat Om Sa, jy proes soos liefde, maar eers Digsister en Kiefbeats en Vastdans in hierdie.

Dit was die stem van George Meyring en Vreemde Wêreld. Ek het vir jou binnenkort op plaaslike bodem twee bekende stemme, Jay en Leonie Mayne. Nou dat heel wat twee stemme by mekaar gesit en treffers opgeneem. Hierdie is een van hulle en Praat Jou Hart Uit. Dan het ek geroep by die naam van LUV of Love, mens jy verkies, en Trojan Horse. Dis een ouwe gouwe daai. Maar hier is een van my ander ginslinge en geloof my, na Jane Leonie my wil hy verseker nie daai snit misloop nie. Dit is ek een van die beste snitte ooit. Dit kom uit Robrand uit. Die sanger was een hoofrolspeler in daai Robrand en die titel van die snit is dieselfde titel van die Robrand. Baie min mense weet dat dit eintlik uit Robrand uitkom en dat die kunstenaar die hoofrol gespeel het. En die selde titel van die rolprent is die selde titel van die snit. Maar is een baie bekende snit. As die titel net, as die muziek snit net begin speel, dan weet hulle al klaar wat het is. Maar kom ons gaan aan, soos ek gesê, hierdie ene, een van my persoonlijke ginslinge. Jim Diamond, and I should have known better.

bekend was Rihanna Nell met, jy sal weet, net vir het Prins en die baie, baie bekende Purple Rain. Nou as jy nou nog naar op Rijn gekyk, die doen is al vergins en gaan ek soek hom op en kyk hom. Ons rond die eraf met die evangelie muziek van Casting Grounds, vat ons na die oordenking met Only Jesus, dan Hazel Dean's Searching and I Gotta Find a Man. Ons gaan bykie terug naar die nachtklaps toe. So ook saam met Marsha Raven, die twee saam, was groot drijvers gewees, en Vals Alarm. Maar eers gaan ons een bykie rustig afskop, hier is een verskriklike baie mooi snit, en ek weet nie hoekom hy misgehoor was nie, want die man is meer bekend vir een ander snit, wat in een rolprent gebruik was in die jare 80s. Hierdie was ook een wat opgeneem is in die jare 80s, saam met die ander ene, maar totaal en al heeltemal misgehoor was. Geen idee hoekom nie, want is een verskriklike baie mooi snit. Sy naam? Tremoderos, Lonely, won't leave me alone. Ek vertrou gaan goed met jou op die woensdag aan, die laaste deel van die uur wat oorblij. So ook die dag.

Karma wat hierdie uur afsluit met Oase. Mario stryd om net voor dit Stilte in my en Stephanie Mills Never Knew a Love Like This Before. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Joe Dolan, It's You, It's You, It's You. Nou lean oe jette baby en dan maak ek eerder in die 70s met A Typical Tropical. Barbados.